0: weken muurvast op nummer 1, de Bauza. Lijkt echt de zomerhit van dit jaar te worden.
1: The International Charts.
2: Chart Internationaal.
1: Chart Internationaal.

0: weken muurvast op nummer 1, de Bauza. Lijkt echt de zomerhit van dit jaar te worden.
1: The International Charts.
2: Chart Internationaal.
1: Chart Internationaal.

0: weken muurvast op nummer 1, de Bauza. Lijkt echt de zomerhit van dit jaar te worden.
1: The International Charts.
2: Chart Internationaal.
1: Chart Internationaal.
3: Radio Peregrina. Hay canciones que no envejecen, solo se vuelven leyenda. Radio Peregrina, el sonido que te define.
4: Just the guitar, okay, cool.